En te met een gewits gaan naar kwart ik. Dat Dios, nan Dios, chonta tu kuhunt banil, zacht kon na teke, chonte tea, ntinko jacht kona tu kolul gilil, onza kipomale, tontuant katnenne hun. Speak your mal at leham aham ponabach ich norcano hon conillo te cojelabile pero consa junto van el carmen y consa junto van el crime tont neta cone tont coleta cone con anchnim un coquiajleten en tojon colol gil pero un choco te aquije ton poncanine. Nen el hun spik umal, achen sagt jekuna, tuchumbe, china tuits. Azo hun shinkane theater.